0: dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de derde keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperatuur loopt in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Elk jaar wordt door Oyaan Aderiksel de zomervakantie afgesloten met een gratis openluchtfilm. Dit gebeurt in samenwerking met snoeperij Jantje en Stout Eten en Drinken. Dit jaar vindt deze Cine Summer plaats op vrijdag 21 augustus. De film wordt gedraaid op het grasveld op de hoek van de Dorpsstraat en het Wilhelminalaan. Deze begint om 21:30 s'avonds, duurt 1,5 uur en de titel blijft nog even geheim. Breng een stoeltje of een kleedje zelf mee. Tijdens de zomervakantie is er in het Boerenbondsmuseum in Geemert extra veel te beleven voor kinderen. Naast een bezoek aan het museum worden er iedere week gratis activiteiten georganiseerd. Op dinsdagmiddag kunnen kinderen meerijden met de huifkar. Woensdagmiddag staat in het teken van vlechten met wilgetenen, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. En donderdagmiddag krijgen alle kinderen een pannenkoek. Een gezellig uitje voor het hele gezin, waar spelen, ontdekken en genieten samenkomen. Je bent welkom tussen 1 en 5 uur. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legde aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgden de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Elk jaar wordt door Oyaan Adrixel de zomervakantie afgesloten met een gratis openluchtfilm. Dit gebeurt in samenwerking met Snoeperij Jantje en Stout Eten en Drinken. Dit jaar vindt deze Cine Summer plaats op vrijdag 21 augustus. De film wordt gedraaid op het grasveld op de hoek van de Dorpsstraat en het Wilhelminalaan. Deze begint om 21:30 s'avonds, duurt 1,5 uur en de titel blijft nog even geheim. Breng een stoeltje of een kleedje zelf mee. Tijdens de zomervakantie is er in het Boerenbondsmuseum in Geemert extra veel te beleven voor kinderen. Naast een bezoek aan het museum worden er iedere week gratis activiteiten georganiseerd. Op dinsdagmiddag kunnen kinderen meerijden met de huifkar. Woensdagmiddag staat in het teken van vlechten met wilgetenen, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. En donderdagmiddag krijgen alle kinderen een pannenkoek. Een gezellig uitje voor het hele gezin, waar spelen, ontdekken en genieten samenkomen. Je bent welkom tussen 1 en 5 uur. Op het Sportpark in Handel kan jong en oud zich vanaf maandag 10 augustus uitleven op een pumptrack. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Het is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark en is geschikt voor crossfietsen, BMX, mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inlineskates, longboards en skateboards. Door de juiste beweging wordt snelheid verkregen. De opening door wethouder Hanneke Koppers is om 9 uur. Vanaf 9:30 kan de pumptrack door iedereen gebruikt worden. Er is begeleiding van de Pump Factory en Davy Sanders. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Riel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Elk jaar wordt door Ojaan Adrichsel de zomervakantie afgesloten met een gratis openluchtfilm. Dit gebeurt in samenwerking met snoeperij Jantje en Stout Eten en Drinken. Dit jaar vindt deze Cine Summer plaats op vrijdag 21 augustus. De film wordt gedraaid op het grasveld op de hoek van de Dorpsstraat en het Wilhelminalaan. Deze begint om 21:30 s'avonds, duurt 1,5 uur en de titel blijft nog even geheim. Breng een stoeltje of een kleedje zelf mee. De Tour der Ongeschoren Benen Classic wordt op zondag 6 september voor de 10e keer gehouden. Deze ludieke 109 kilometer lange tocht voert vanuit Lierop langs 9 gemeenten en heeft een rustplaats in Mariehout, het dorp waar Guus Meeuwis is geboren. Aan de start stonden de afgelopen jaren bekende wielernamen en artiesten. De deelnemers worden begeleid door ervaren motorrijders en een groot aantal materiaalwagens in retro-stijl. De eerste editie in 2016 werd georganiseerd door Bureau van Hork en Guus Meeuwis. En de jaren daarna vonden steeds meer BN'ers hun weg naar de startplaats. Op het Sportpark in Handel kan jong en oud zich vanaf maandag 10 augustus uitleven op een pumptrack. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Het is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark en is geschikt voor crossfietsen BMX, mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inlineskates, longboards en skateboards. Door de juiste beweging wordt snelheid verkregen. De opening door wethouder Hanneke Koppers is om 9 uur en vanaf 9:30 kan de pumptrack door iedereen gebruikt worden. Er is begeleiding van de Pump Factory en Davy Sanders. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is toch wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de 3e keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperaturen lopen in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Wie op vakantie gaat, wordt verzocht om de PMW-zak niet dagen van tevoren aan de straat te zetten of op te hangen. Een PMW-zak die lang buiten staat of hangt, kan openscheuren, wegwaaien of door vogels worden opengemaakt. Zo belandt er afval op de straat en ontstaat er overlast. Vraag een buur, vriend of familielid om de zak de avond voor de inzameling buiten te zetten of op te hangen. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Tijdens de zomervakantie is er in het Boerenbondsmuseum in Geemert extra veel te beleven voor kinderen. Naast een bezoek aan het museum worden er iedere week gratis activiteiten georganiseerd. Op dinsdagmiddag kunnen kinderen meerijden met de huifkar. Woensdagmiddag staat in het teken van vlechten met wilgetenen, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. En donderdagmiddag krijgen alle kinderen een pannenkoek. Een gezellig uitje voor het hele gezin, waar spelen, ontdekken en genieten samenkomen. Je bent welkom tussen 1 en 5 uur. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is toch wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine Rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nur Abad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is nog wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. De Tour der Ongeschoren Benen Classic wordt op zondag 6 september voor de 10e keer gehouden. Deze ludieke 109 kilometer lange tocht voert vanuit Lierop langs 9 gemeenten en heeft een rustplaats in Mariehout, het dorp waar Guus Meeuwis is geboren. Aan de start stonden de afgelopen jaren bekende wielernamen en artiesten. De deelnemers worden begeleid door ervaren motorrijders en een groot aantal materiaalwagens in retro-stijl. De eerste editie in 2016 werd georganiseerd door Bureau van Hork en Guus Meeuwis. En de jaren daarna vonden steeds meer BN'ers hun weg naar de startplaats. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de 3e keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperatuur loopt in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Tijdens de zomervakantie is er in het Boerenbondsmuseum in Geemert extra veel te beleven voor kinderen. Naast een bezoek aan het museum worden er iedere week gratis activiteiten georganiseerd. Op dinsdagmiddag kunnen kinderen meerijden met de huifkar. Woensdagmiddag staat in het teken van vlechten met wilgetenen, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. En donderdagmiddag krijgen alle kinderen een pannenkoek. Een gezellig uitje voor het hele gezin, waar spelen, ontdekken en genieten samenkomen. Je bent welkom tussen 1 en 5 uur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. Ook wordt een visser vermist. In São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Door de storm lagen ook de wegen en het vliegverkeer in Brazilië stil. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt 21.500 euro. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Omdat het daar vol hangt met camera's is alles vastgelegd op video. Het Maastrichtse terras was net vernieuwd. Gasten die buiten willen zitten kunnen er even goed terecht. Er zijn stoelen van een cateringbedrijf neergezet. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de derde keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperatuur loopt in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is toch wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Wie op vakantie gaat, wordt verzocht om de PMW-zak niet dagen van tevoren aan de straat te zetten of op te hangen. Een PMW-zak die lang buiten staat of hangt kan openscheuren, wegwaaien of door vogels worden opengemaakt. Zo belandt er afval op de straat en ontstaat er overlast. Vraag een buur, vriend of familielid om de zak de avond voor de inzameling buiten te zetten of op te hangen. Tijdens de zomervakantie is er in het Boerenbondsmuseum in Geemert extra veel te beleven voor kinderen. Naast een bezoek aan het museum worden er iedere week gratis activiteiten georganiseerd. Op dinsdagmiddag kunnen kinderen meerijden met de huifkar. Woensdagmiddag staat in het teken van vlechten met wilgetenen, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. En donderdagmiddag krijgen alle kinderen een pannenkoek. Een gezellig uitje voor het hele gezin, waar spelen, ontdekken en genieten samenkomen. Je bent welkom tussen 1 en 5 uur. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.

Bijzondere specialisatie heeft deze dame, Sharon Brown. Ze is namelijk specialized in love en ze zong er ook over. Goedemorgen. Het is donderdag geworden, de 30e juli alweer. Dit is OSR 920, Klaarbakker heet het programma. Het is er tot 9 uur, zoals elke werkdag van de week. Dus ook vandaag. Met nu Cresup en Danny Vera. Make it a memory.

kan nog hoger, hè? Summer Nights, Marianne Faithfull, hier op OSR 920. We kijken weer naar het weer van 20 jaar geleden. Kijk even hoe het vandaag is, vergelijk het met elkaar en kijk of het door de jaren heen dagelijks een beetje is veranderd, ja of nee. Toen was het zonnig en warm met een lichte bries. De maximum temperatuur bereikte 28 graden, 's nachts ging het terug naar 17. De wind die kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag droog.

Level 42 en de lessen over de liefde, lessons in love hier op jouw station. Goedemorgen, we hebben een kopje koffie, we hebben een boterham zoals elke ochtend. En zit jij toevallig ook aan iets wat eetbaar is, smakelijk in dat geval. Wij hebben voor jou fijne muziek, om je een beetje op weg te helpen richting de rest van deze dag. En de muziek komt zo meteen van Barry White voor de headlines van het nieuws. Maar nu eerst Billy Ray Martin.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt 21.500 euro. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

The Same Old Scene, bezongen door Roxy Music hier bij ons. En Missy Elliott, die kwam ook nog voorbij. En dan zijn we weer toe aan het nieuws van de maand juli nog steeds. De eerste aflevering van het televisieprogramma Verklaar maar Nader wordt in 1966 uitgezonden. En in 1976 in Amsterdam wordt een nieuwe Schiphol-terminal geopend, bij het vliegveld dus. En een vliegtuig, een treinongeluk moet ik zeggen, bij Utrecht kostte in 1996 aan 3 mensen het leven. En de spotvraag van vandaag, welke Nederlandse voetballer speelde in juli 1986 zijn eerste wedstrijd voor Oranje? Het antwoord krijg je zo meteen.

Mercy Mercy on Me met Robert Palmer en voetbalkenners opgelet. Het was Marco van Basten die in juli 1986 zijn eerste wedstrijd voor het Nederlands elftal speelde.

Christina Aguilera, Candyman, tegen het einde van het eerste gedeelte klaarwakker voor vandaag. Straks na achten zijn we uiteraard weer terug. Voor die tijd nog Feel the Love met Rudimental Fruitswing John Newman.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland en Noord-Korea hadden alleen een spoorbrug tussen de beide landen. De verkeersbrug biedt ook de mogelijkheid om militaire middelen te vervoeren, zonder dat dat op satellietbeelden van buitenlandse inlichtingendiensten verschijnt. De verkeersbrug is een kilometer lang en heeft twee rijstroken. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het aantal vacatures daalde enigszins, maar veel meer mensen vonden werk. Opvallend is ook de daling van het aantal ZZP'ers, mogelijk door strenger toezicht op schijnzelfstandigheid. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is nog wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Wie op vakantie gaat, wordt verzocht om de PMW-zak niet dagen van tevoren aan de straat te zetten of op te hangen. Een PMW-zak die lang buiten staat of hangt kan openscheuren, wegwaaien of door vogels worden opengemaakt. Zo belandt er afval op de straat en ontstaat er overlast. Vraag een buur, vriend of familielid om de zak de avond voor de inzameling buiten te zetten of op te hangen. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de derde keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperatuur loopt in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Elk jaar wordt door Oyaan Aderiksel de zomervakantie afgesloten met een gratis openluchtfilm. Dit gebeurt in samenwerking met snoeperij Jantje en Stout Eten en Drinken. Dit jaar vindt deze Cine Summer plaats op vrijdag 21 augustus. De film wordt gedraaid op het grasveld op de hoek van de Dorpsstraat en het Wilhelminalaan. Deze begint om 21:30 s'avonds, duurt 1,5 uur en de titel blijft nog even geheim. Breng een stoeltje of een kleedje zelf mee. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klare wakker.

Jimmy James en de Vagabonds, I'll go where the music takes me. En dat doen wij ook. Wij zijn ook daar waar de muziek is. OSR 920. Er is de hele dag muziek. En alles komt voorbij, ja. Je weet het wel. De hits van nu. Nu van vroeger. Maar ook de wat minder bekende nummers. De LP-versies. En ook Adele vandaag in Klaarbakker. Op dit station met Make You Feel My Love.

0: Ja, voor de meeste mensen is dit het bekendste nummer van John Denver, Take Me Home Country Roads. Twee nummers van Adele, ze komen eraan. Skyfall, wie kent hem niet, en Cold Shoulder.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Donderdagochtend op OSR 920 met twee keer Adele. Prachtige stemgeluid met Skyfall en Cold Shoulder, ook die nog. En dan heel wat anders. Bent u ook regelmatig voorbij komt hier. Simply Red, het nummer It Wouldn't Be.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Mother's Finest, de band en het nummer A Baby Love. We gaan naar de top 1000.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Blue Monday en New Order. Nummer uit 1983. New Order nam het nummer op in een studio in Manchester. De band gebruikte een synthesizer en een drumcomputer voor het ritme. Het nummer duurde oorspronkelijk meer dan 7 minuten. Bernard Sumner die schreef de tekst waar het over gaat, namelijk depressie.

Quentin Politi met het nummer Absolute hier op OSR aan de slot van Klaarwakker voor vandaag. Morgen vroeg om 7 uur zijn we terug met dit programma. Straks Muziekfabriek zoals elke dag. Tot aan 12 uur. Ik wens je een mooie dag. Dank je voor het luisteren. En zeg alleen nog dat hier is 5.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren. En kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Op het sportpark in Handel kan jong en oud zich vanaf maandag 10 augustus uitleven op een pumptrack. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Het is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark en is geschikt voor crossfietsen, BMX, mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inlineskates, longboards en skateboards. Door de juiste beweging wordt snelheid verkregen. De opening door wethouder Hanneke Koppens is om 9 uur. Vanaf 9:30 kan de pumptrack door iedereen gebruikt worden. Er is begeleiding van de Pump Factory en Davy Sanders. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Tijdens de zomervakantie is er in het Boerenbondsmuseum in Geemert extra veel te beleven voor kinderen. Naast een bezoek aan het museum worden er iedere week gratis activiteiten georganiseerd. Op dinsdagmiddag kunnen kinderen meerijden met de huifkar. Woensdagmiddag staat in het teken van vlechten met wilgetenen, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. En donderdagmiddag krijgen alle kinderen een pannenkoek. Een gezellig uitje voor het hele gezin, waar spelen, ontdekken en genieten samenkomen. Je bent welkom tussen 1 en 5 uur. Elk jaar wordt door Oyaan Aderiksel de zomervakantie afgesloten met een gratis openluchtfilm. Dit gebeurt in samenwerking met snoeperij Jantje en Stout Eten en Drinken. Dit jaar vindt deze cinesummer plaats op vrijdag 21 augustus. De film wordt gedraaid op het grasveld op de hoek van de Dorpsstraat en het Wilhelminalaan. Deze begint om 9:30 s'avonds, duurt 1,5 uur en de titel blijft nog even geheim. Breng een stoeltje of een kleedje zelf mee. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Afgelopen zondag hadden we vinyl. Toen mocht ik ook een paar uurtjes draaien. En toen kwam deze plaat voorbij. Ik denk, oh, die gaan we ook een keer in de muziekfabriek draaien. Bij deze dan Grapefruit en Deepwater. Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Nou, dat is het ook voor veel mensen. Goedemorgen, vanuit de welkom. Het is 30/7/2026. Donderdagochtend. Dankjewel, Ronnie Thijs. Voor de afgelopen twee uur klaarwakker. Onbekend object slaat in op Pools grondgebied. En laat een krater achter van 10 meter diep. En de elektrische verkeersborden boven snelwegen in Noordoosten kampen met een storing. Tot 12 uur zit muziekfabriek. Platen zijn verhaal. Leuke berichten. De verjaardagskalender. Ach, het komt altijd voorbij. En natuurlijk ook de beste muziek.
1: Ben van Riel.

Ach, met de zee op de achtergrond. Heerlijk. En dan met dit weer erbij. Ja. Keith Marshall en Only Crying. Jeff Wayne had ook nog. And the Eve of the War. And Bizarre Incorporated. And I'm Gonna Get You, Baby. Het is donderdagochtend. Goedemorgen. Dit is OSR 920. Ach, we schieten van hot naar haar. Van alles op elkaar. En dan mag deze man ook zeker een keer voorbij komen. Ik heb het over Benny Nijman. Nummer 1 net in Nederland destijds. Waarom fluister ik je naam nog?

0: Het is tijdens onze kennismaking met Green Day, Basket Case uit de 90's alweer. Manfred Mann en Haha, zet de clown. Vandaag startvrij zondag. In de middag verschijnen meer wolken en vooral in het oosten van de provincie is er een kleine kans op een bui. Het wordt 27 tot 30 graden bij een wind die van zuid naar west draait. Vrijdag en zaterdag is het door een noorden tot noordwesten wind. Minder warm, 25 tot 28 graden. En in het weekend is het droog met geregeld zon. Zondag en maandag komt het kwik weer een aantal graden hoger uit.
1: Jij luistert, wij doen de rest.
2: OSR 920.

Onder de Rolling Stone zelf, maar dit was de versie van Bob Dylan. Like a Rolling Stone, Mai Tai en Female Intuition. En Steve Miller begonnen mee het blokje van 3. Een jet airliner op OSR 920. Jouw vriendje op de radio. Oh, fijn dat je bij ons bent, want we doen het voor jou en voor niemand anders, nee. John Legend, alweer van de jaren 15 geleden. Safe Room, hier op de nummer 1 van...

0: meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Muziekfabriek.

Hard rock and roll, einde van de jaren 60, begin van de jaren 70. Guess Who, American Woman, John Legend en Safe Room. Zo direct het nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. UB40, eindigen we dit gedeelte mee. Homely Girl.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22, in het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. De Tour der Ongeschoren Benen Classic wordt op zondag 6 september voor de 10e keer gehouden. Deze ludieke 109 kilometer lange tocht voert vanuit Lierop langs 9 gemeenten en heeft een rustplaats in Mariehout, het dorp waar Guus Meeuwis is geboren. Aan de start stonden de afgelopen jaren bekende wielernamen en artiesten. De deelnemers worden begeleid door ervaren motorrijders en een groot aantal materiaalwagens in retro-stijl. De eerste editie in 2016 werd georganiseerd door Bureau van Hork en Guus Meeuwis. En de jaren daarna vonden steeds meer BN'ers hun weg naar de startplaats. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de derde keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperatuur loopt in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Tijdens de zomervakantie is er in het Boerenbondsmuseum in Geemert extra veel te beleven voor kinderen. Naast een bezoek aan het museum worden er iedere week gratis activiteiten georganiseerd. Op dinsdagmiddag kunnen kinderen meerijden met de huifkar. Woensdagmiddag staat in het teken van vlechten met wilgetenen, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. En donderdagmiddag krijgen alle kinderen een pannenkoek. Een gezellig uitje voor het hele gezin, waar spelen, ontdekken en genieten samenkomen. Je bent welkom tussen 1 en 5 uur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Een van de latere werkjes die hij gemaakt heeft, althans die in de hitparades gestaan hebben. Paul McCartney in Hope of Deliverance, Robert Cray en Right Next Door.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag start vrij zonnig. In de middag verschijnen meer wolken. En vooral in het oosten van de provincie kans op een kleine bui. Tot 27 tot 30 graden. Goedemorgen, dit is OSR.

Ach, zo af en toe dan draaien we van dit soort plaatjes tussendoor. Dat is toch leuk. Love samen met Patty Bracht en You're the Greatest Lover. En ik zag je stiekem wel meezingen. Aerosmith en Love in an Elevator. En de Sandy Coast hadden we ook nog. En I See Your Face Again. Dit is OSR 920 met nu All City en Carly Rae Jepsen.

0: the truth.
1: De man die bekend staat voor zijn lange, lange ballads die hij maakte. Meatloaf, I lied for you, and that's the truth. 10:30 is tijd voor...
2: De plaat en zijn verhaal.
3: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
4: Langzamerhand zijn we allebei verstrikt geraakt in een val waar ik nu niet meer uit kan komen. Het lukt me gewoon niet, simpelweg omdat ik te veel van je hou. Maar dat geldt niet voor jou. Jij vertrouwt mij voor geen meter, dus hoe kunnen we dan nog samen verder gaan? Je weet toch dat er geen toekomst voor ons is als we elkaar niet meer kunnen vertrouwen? Het probleem is dat je denkt dat ik de ene na de andere vrouw verslind. Laatst nog toen een oude vriendin even langskwam om gewoon wat bij te kletsen. En toen zag ik toch weer die achterdochtige blik in je ogen. Alsof je me weer niet vertrouwde. En daar gingen we weer. Je wilde weten waar ik was geweest, wat ik had gedaan of zij erbij was geweest. Zie je dan niet de tranen in mijn ogen die bewijzen dat ik echt alleen maar van jou hou? Weet je, ik zou er alles voor over hebben om onze liefde te laten blijven bestaan. Maar dat is ook van jou afhankelijk. Kom op, we kunnen toch iets dat goed is niet zomaar kapot laten gaan. Alleen maar omdat we elkaar niet willen vertrouwen. Tja, dat krijg je als je zo'n achterdochtige geest hebt als jij.

Ach, dat zijn ze. De krenten uit de pap, de platen die je nergens hoort, maar wel hier bij OSR 920. Mike and the Mechanics en Silent Running. Johnny Nash en Tears on My Pillow. Hadden de platen zo vooral met Elvis Presley en Suspicious Mind. Blijven even in de jaren 60 hangen met The Animals. Geen House of the Rising Sun. Nee, die

mooi dit. Scorpions en Send Me an Angel. We draaien ook nog Harry Slinger met dat rode petje. Drukwerk. En hey Caroline, heb jij soms misschien dat dingetje gezien? Ja, ongeveer ging het zo. Zo denk ik het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Bananarama. Robert De Niro's waiting.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Op het schiereiland Peloponnesos kwam een brandweerman om het leven bij de havenstad Gytio. Door de harde wind op Kreta werden 2 brandweerlieden door het vuur ingesloten. Ze konden zich niet meer in veiligheid stellen. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Er werd onder andere meer besteed aan nieuwe auto's en boodschappen. Bedrijven kochten juist meer elektronische apparatuur. Investeringen in de bouw daalden een beetje. De overheid gaf 0,4% meer uit. Dat ging vooral op aan zorg en salarissen. Ook de horeca deed goede zaken. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer. Volop zomers met flink uiteenlopende maxima en weinig wind. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het oosten van het land kan het kwik lokaal de 33 graden aantikken. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarweg, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is nog wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Tijdens de zomervakantie is er in het Boerenbondsmuseum in Geemert extra veel te beleven voor kinderen. Naast een bezoek aan het museum worden er iedere week gratis activiteiten georganiseerd. Op dinsdagmiddag kunnen kinderen meerijden met de huifkar. Woensdagmiddag staat in het teken van vlechten met wilgetenen, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. En donderdagmiddag krijgen alle kinderen een pannenkoek. Een gezellig uitje voor het hele gezin, waar spelen, ontdekken en genieten samenkomen. Je bent welkom tussen 1 en 5 uur. Op het sportpark in Handel kan jong en oud zich vanaf maandag 10 augustus uitleven op een pumptrack. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Het is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark en is geschikt voor crossfietsen BMX, mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inlineskates, longboards en skateboards. Door de juiste beweging wordt snelheid verkregen. De opening door wethouder Hanneke Koppens is om 9 uur. Vanaf 9:30 kan de pumptrack door iedereen gebruikt worden. Er is de begeleiding van de Pump Factory en Davy Sanders. De Tour der Ongeschoren Benen Classic wordt op zondag 6 september voor de 10e keer gehouden. Deze ludieke 109 kilometer lange tocht voert vanuit Lierop langs 9 gemeenten en heeft een rustplaats in Mariehout, het dorp waar Guus Meeuwis is geboren. Aan de start stonden de afgelopen jaren bekende wielernamen en artiesten. De deelnemers worden begeleid door ervaren motorrijders en een groot aantal materiaalwagens in retro-stijl. De eerste editie in 2016 werd georganiseerd door Bureau van Hork en Guus Meeuwis. En de jaren daarna vonden steeds meer BN'ers hun weg naar de startplaats. Voor meer nieuws uit Laarweg, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920
4: Regiobreek.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: En zo fluiten we even het liedje uit. Ja, Jay Giles Band en Centerfold, Elvin Stardust, Rock'n'Roll en Pretend.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag start vrij zonnig. In de middag verschijnen meer wolken. En vooral in het oosten van de provincie is er een kleine kans op een onweersbui. 27 tot 30 graden. Goedemorgen, dit is OSR.

She knows how to use it. Ja. White Plains and My Baby Loves Love, the Braxtons. And Who Was the Boss hier op OSR 920. Laten we ons eigen Brabantse volkslied nog eens voor de dag halen. Guus Meeuwis, Brabant.

Tina Carroll, Diana Carroll en Ain't No Man, Chris Andrews en Yesterday Man. En Guus Meeuwis draait ook nog in Brabant hier op over 9-2-0. 30 juli. Het is vandaag de internationale dag van de cheesecake. En het is de internationale dag van de vriendschap.

Nog eens overgedaan door C.G. Lewis, maar dit was het origineel van The Searchers en Sweets for My Sweet and Sugar for My Honey, Dexys Midnight Runners en Gino. 30 juli 2003, de laatste Volkswagen Kever rolt van de lopende band in de fabriek in Pueblo in Mexico. Er zijn bijna 22 miljoen kevers gebouwd en de eerste in 1938. Het laatste exemplaar staat in het museum in het Duitse Wolfsburg.

de zang van Will I Am, The Black Eyed Peas en Shut Up, Herman Brood en Wild Romans en I Love You Like I Love Myself. Oh, even de gitaar uit de jaren 60. Even de betere gitaristen aller tijden. Jimi Hendrix, Hey J.

Wacht er even op zijn Duits. Jazeker. Juliane Werding, gay nicht in die stad. Hoi nacht, Jimi Hendrix en hey Joe. Zo direct naar het nieuws. Leo van de Boom met zijn broodjeszaak. Straks ook nog Peter en Martin en OSR in de middag. Fijne dag nog. Spreek je morgen weer. Lang

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelhedeninformatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxe, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is nog wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Elk jaar wordt door Ojaan Aderiksel de zomervakantie afgesloten met een gratis openluchtfilm. Dit gebeurt in samenwerking met snoeperij Jantje en Stout Eten en Drinken. Dit jaar vindt deze cinesummer plaats op vrijdag 21 augustus. De film wordt gedraaid op het grasveld op de hoek van de Dorpsstraat en het Wilhelminalaan. Deze begint om 9:30 s'avonds, duurt 1,5 uur en de titel blijft nog even geheim. Breng een stoeltje of een kleedje zelf mee. Wie op vakantie gaat, wordt verzocht om de PMW-zak niet dagen van tevoren aan de straat te zetten of op te hangen. Een PMW-zak die lang buiten staat of hangt kan openscheuren, wegwaaien of door vogels worden opengemaakt. Zo belandt er afval op de straat en ontstaat er overlast. Vraag een buur, vriend of familielid om de zak de avond voor de inzameling buiten te zetten of op te hangen. Tijdens de zomervakantie is er in het Boerenbondsmuseum in Geemert extra veel te beleven voor kinderen. Naast een bezoek aan het museum worden er iedere week gratis activiteiten georganiseerd. Op dinsdagmiddag kunnen kinderen meerijden met de huifkar. Woensdagmiddag staat in het teken van vlechten met wilgetenen, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. En donderdagmiddag krijgen alle kinderen een pannenkoek. Een gezellig uitje voor het hele gezin, waar spelen, ontdekken en genieten samenkomen. Je bent welkom tussen 1 en 5 uur. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR

Long Tall Early in the Shakers, populair in de jaren 70. Deze plaats stond zelfs nummer 1 in dat tijdperk. Je hoorde Do You Remember op de zender vol muzikale herinneringen. En dat zijn wij, OS 920. Tijd nu voor Broodjozer en dankjewel Ben van Riel voor jouw voorgaande drie uurtjes. En dit is Milo, een hele goede middag.

Alicia Keys van niet zo lang geleden, het plaatje Underdog, daarvoor hadden we Chair en Gypsies, Tramps en Thieves. Dus twee geweldige zangers achter elkaar, gevolgd door een oudje van The Birds.

Zijn cd's gingen destijds als warme broodjes over de toonbank. Hij was populair. Rick Astley, Together Forever. Met z'n allen gaan we zo meteen luisteren naar de hoofdpunten uit het radionieuws. Terwijl ook de weersverwachting. En dat ziet er weer fantastisch uit voor deze donderdagmiddag. Daarvoor nog één plaat, onze eigen Miss Montreal. I met you.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: relaxte muziek van Texas Payer for You tijdens Broodje Gezellig Muziek tijdens de lunch. En mocht je daarom begonnen zijn, eet smakelijk. Zometeen muziek van Crosby, Stills en Nash. En Peter Gabriel is ook nog onderweg. Daarvoor Daft Punk en Pharrell Williams. Plaat van niet zo lang geleden. Dit is Get Lucky.
1: Like the legend of

man die toch wel ruimschoots zijn sporen verdiend heeft in de muziek als zeker deze Peter Gabriel, ooit lid van Genesis, daarna succesvol solo. Sledgehammer uit de jaren 80. Zometeen de nieuwe Emma Heesters, daarvoor R.E.M. Dit is Drive.

duidelijk. Summertime, de zomer in Nederland. Ruy Horace was dat van een hele tijd geleden. Dit hier als laatste een duet. Het is die van Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. En na het nieuws verder met deel 2 van...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. Gisteravond werden duizenden mensen uit een vakantiedorp aan de zuidkust van Kreta geëvacueerd. Deze zomer woedden er verschillende natuurbranden in Griekenland. Twee brandweerlieden kwamen bij het bestrijden van het vuur op Kreta om het leven. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Bolle Jos kreeg de hoogste straf, maar deze valt lager uit dan het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Het draait om een drugssmokkel via de haven van Antwerpen. De zaak kent ruim 50 verdachten en het OM eiste in totaal 541 jaar celstraf. Bolle Jos zou nog altijd in Sierra Leone verblijven. Er is door Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Hij laat weten dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen, die zich blijven inzetten voor de bescherming en verdediging van hun burgers. De EU-lidstaten hebben ingestemd om 8,3 miljard euro extra uit te trekken om de luchtverdediging in Oekraïne te versterken. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Elk jaar wordt door Oyaan Adrixel de zomervakantie afgesloten met een gratis openluchtfilm. Dit gebeurt in samenwerking met snoeperij Jantje en Stout Eten en Drinken. Dit jaar vindt deze Cine Summer plaats op vrijdag 21 augustus. De film wordt gedraaid op het grasveld op de hoek van de Dorpsstraat en het Wilhelminalaan. Deze begint om 21:30 s'avonds, duurt 1,5 uur en de titel blijft nog even geheim. Breng een stoeltje of een kleedje zelf mee. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Tijdens de zomervakantie is er in het Boerenbondsmuseum in Geemert extra veel te beleven voor kinderen. Naast een bezoek aan het museum worden er iedere week gratis activiteiten georganiseerd. Op dinsdagmiddag kunnen kinderen meerijden met de huifkar. Woensdagmiddag staat in het teken van vlechten met wilgetenen, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. En donderdagmiddag krijgen alle kinderen een pannenkoek. Een gezellig uitje voor het hele gezin, waar spelen, ontdekken en genieten samenkomen. Je bent welkom tussen 1 en 5 uur. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de derde keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperatuur loopt in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.

Shattered Dreams van Johnny Hates Jazz. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje Ozer op deze prachtige donderdagmiddag. Wat een weer zeg. Tot 2 uur dus. Muziek tijdens de lunch met nu Stumbling In. Oude hit van Chris Norman en Suzy Quattro, onlangs een hit voor Cyril. Goedemiddag.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

was een 920 Jet. En de applaus zit er ook bij. Are You Gonna Be My Girl? En dit zijn de Traveling Wilburys, bestaande uit Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison en Tom Petty. Dit is Handle With Care.

afwisselende muziek. Zoals je gewend bent hier bij ons in 920. Zojuist de Chiffons van lang geleden. Sweet Talking Guy. En dan Country van Billy Ray Cyrus. Nog eenmaal Achy Breaky Hearts. En dan een plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Een zonnige hit van Gigel en Salt.

Baby. Ze was nog een kinderster. Rachel Sweet van lang geleden. En Sweet staat voor zorg op zoetigheid. En zoetigheid is toch wel belangrijk aan het einde van de lunch zo ongeveer, hè? Chocolate cake, ik kan er nog even bij. De hit van Crowded House.

Het zijn de kruimeltjes uit mijn lunchtrommel, want die is nagenoeg leeg. Ik ga hem weer vullen en morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug met een goed gevulde lunchtrommel. Dat beloof ik u bij deze. Je hoort de Best Still en Good Grief. Dat was mijn aandeel dus. En zometeen na het nieuws van 2 uur verder met Peter Derks en Martin Huibers. Ik wens u een hele mooie dag. En dat is ook de titel van de laatste plaat vandaag. Dit is Bluff. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De komende 2 jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Bij het bedrijf werken wereldwijd 28.500 mensen. Onduidelijk is nog waar de banen op de tocht staan, maar een woordvoerder zegt dat ook in Nederland banen zullen verdwijnen. Waar precies en hoeveel moet nog met de sociale partners besproken worden. DSM Firmenich denkt jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. D-Reizen had een deel van hun reizigers tijdelijk in een sporthal laten overnachten. De mensen die dit overkwam worden passend gecompenseerd. Vanmiddag kunnen ook de reizigers van Sunweb weer terug naar hun oorspronkelijke accommodatie. Voor de Franse kust zijn 3 vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Volgens de brandweer werden de 3 vrouwen om 6:30 vanmorgen gevonden. 2 uur later werden ze officieel doodverklaard. Onbekend is waar ze vandaan kwamen. Gisteren werd ook een overleden man gevonden. Vaak worden de migranten tegen betaling door zwaar beladen rubberbootjes op zee opgepikt om naar de Engelse kust te varen. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Waaronder onder andere Florence and the Machine, Olivia Dean, Ray en Dave. Sinds 1992 wordt de Mercury Prize uitgereikt. De genomineerden moeten nog even geduld hebben, want de winnaar wordt op 22 oktober pas gekozen. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Elk jaar wordt door Ojaan Adrichsel de zomervakantie afgesloten met een gratis openluchtfilm. Dit gebeurt in samenwerking met snoeperij Jantje en Stout Eten en Drinken. Dit jaar vindt deze Cine Summer plaats op vrijdag 21 augustus. De film wordt gedraaid op het grasveld op de hoek van de Dorpsstraat en het Wilhelminalaan. Deze begint om 21:30 s'avonds, duurt 1,5 uur en de titel blijft nog even geheim. Breng een stoeltje of een kleedje zelf mee. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is toch wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Wie op vakantie gaat, wordt verzocht om de PMW-zak niet dagen van tevoren aan de straat te zetten of op te hangen. Een PMW-zak die lang buiten staat of hangt kan openscheuren, wegwaaien of door vogels worden opengemaakt. Zo belandt er afval op de straat en ontstaat er overlast. Vraag een buur, vriend of familielid om de zak de avond voor de inzameling buiten te zetten of op te hangen. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de 3e keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperatuur loopt in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

0: Een van de beginsuccessen voor The Simple Minds. Promised You and My Work Girl. Hartelijk goedemiddag en welkom bij de middagshow Ozer in de middag. Ik ben bij je tot 4 uur.
1: Peter Derks.

Brian Adams met hits als Heaven, Summer of 69, Run to You, Please Forgive Me. En ook deze natuurlijk, Can't Stop the Thing We Started. En heb je altijd al een concert van Brian Adams willen meemaken? Nou, grijp je kans dan, want hij komt naar Nederland. Op 14 oktober staat Brian Adams in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zo meteen, Beast Boys, I Got a Bounce. Na deze van Het Goede Doel en Gijzelaar.

Something Beautiful. Je hoorde Robbie Williams hier op Pauze 920. Onderweg nog Dua Lipa. Training Season hoor je na deze van Alvaro Soler. We zoeken even de zon op met Alanissimo Soul.

Thrilling Season, Dua Lipa. En ja, behalve zangeressen is ze ook actrice en een model. En haar muzikale carrière die begon in 2015 met die hele grote hit Be The One. Zometeen nog Gypsy Kings en Volare. Eerst wat gitaarrock op de radio bij OZEG. Dit is Nirvana en Come As You Are.

Royal Blue, Di Pinto Di Blue, Volare. Je hoort de muziek van de Gypsy Kings. En je kent het nummer ook nog misschien van El Martino. Maar het origineel, dat komt helemaal uit 1958. En werd gezongen door Domenico Modungo. Ja. Zometeen Jesse J, Domino, naar Lucifer en Marita's huis. House for sale.

Jesse J en Don't May Know. Zo, het eerste uurtje OZEG in de middag zit er alweer op. Zometeen het radio nieuws en de regio break. Dit is Olaf Adams, Windows of Hope.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De boeren rijden op de twee rechte rijstroken. De dienst probeert het verkeer eromheen te leiden. De boeren zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen en demonstreerden afgelopen maandag ook al op verschillende plaatsen in het land tegen deze kabinetsplannen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. De uitbraak werd voor het eerst in het voorjaar geconstateerd en er zijn tot nu toe 3442 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage zou op dit moment op 44% liggen. In buurland Oeganda overleden 2 mensen aan de gevolgen van ebola. Volgens de Oegandese gezondheidsminister is de uitbraak in zijn land voorbij. In Oeganda werden eerder 20 besmettingen vastgesteld. In de regio Lège-Cap-Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden, weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. De weersomstandigheden zijn beter, het is koeler en het regent licht. Geadviseerd wordt wel om een vluchttas klaar te zetten en de telefoon onder handbereik te houden voor het geval het weer misgaat. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en mogen mensen in de regio's Avila en Madrid ook weer huiswaarts keren. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Afgelopen nacht voer een gastanker van Qatar Energy door de zeestraat. Ook leek een andere tanker van de straat gebruik te maken, maar die had zijn transponder uitgeschakeld. Gisteren voeren 14 schepen met grondstoffen in beide richtingen door de zeestraat. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Op het sportpark in Handel kan jong en oud zich vanaf maandag 10 augustus uitleven op een pumptrack. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Het is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark en is geschikt voor crossfietsen, BMX, mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inline skates, longboards en skateboards. Door de juiste beweging wordt snelheid verkregen. De opening door wethouder Hanneke Koppens is om 9 uur. Vanaf 9:30 kan de pumptrack door iedereen gebruikt worden. Er is begeleiding van de Pump Factory en Davy Sanders. De Tour der Ongeschoren Benen Classic wordt op zondag 6 september voor de 10e keer gehouden. Deze ludieke 109 kilometer lange tocht voert vanuit Lierop langs 9 gemeenten en heeft een rustplaats in Mariehout, het dorp waar Guus Meeuwis is geboren. Aan de start stonden de afgelopen jaren bekende wielernamen en artiesten. De deelnemers worden begeleid door ervaren motorrijders en een groot aantal materiaalwagens in retro-stijl. De eerste editie in 2016 werd georganiseerd door Bureau van Hork en Guus Meeuwis. En de jaren daarna vonden steeds meer BN'ers hun weg naar de startplaats. Tijdens de zomervakantie is er in het Boerenbondsmuseum in Geemert extra veel te beleven voor kinderen. Naast een bezoek aan het museum worden er iedere week gratis activiteiten georganiseerd. Op dinsdagmiddag kunnen kinderen meerijden met de huifkar. Woensdagmiddag staat in het teken van vlechten met wilgetenen, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. En donderdagmiddag krijgen alle kinderen een pannenkoek. Een gezellig uitje voor het hele gezin, waar spelen, ontdekken en genieten samenkomen. Je bent welkom tussen 1 en 5 uur. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is toch wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

Mr. Andrew Gold, thank you for being a friend. En ja, hopelijk ben jij ook onze vriend van de radio van OZR 920. En ben je dat, dan kun je overwegen om ook lid te worden van onze fijne vriendenclub. Voor meer informatie daarover of jezelf aanmelden, ga naar de website OZR920.nl en word ook lid van onze mooie vriendenclub. Nu op de radio, zijn dit Bluff en Bente. Hoe hou ik dit vast?

Gino Vanelli in een van zijn mooie hits, Wild Horses. Ozer in de middag, Coldplay staat klaar. Yellow en ook nog Joy Sims, Come Into My Life. En deze ken je ook wel. We gaan terug naar de dansvloer van de eind jaren 70 met Anita Ward. Dit is Ring My Bell.

Noem het de grootste hit voor deze Joy Sims. Come into my life uit de jaren 80. En ik dacht, eens even kijken hoe het met Joy Sims gaat. Anno 2026, maar tot mijn verbazing is ze al overleden in 2022 op slechts 63-jarige leeftijd. Zometeen Cockney Rebel, Sebastian, Bad Heart en Joe Bonamassa. Why don't you do I?

Stevie Wonder samen met zijn 98 Degrees, True to Your Heart. Hey, ik ga jou weer verlaten, maar niet getreurd. Deze show gaat onverminderd verder, zo straks na 4 uur met Martin Huibers. Ik wens jou een fijne donderdag, graag tot morgen. Nu nog die Bowser en mijn net.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De brug heeft last van zwakke plekken in het staal van de bogen en is daarom verboden voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Alleen vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens kregen een boete omdat de overtreding niet onder de Europese CBE-richtlijn valt. Die maakt het mogelijk kentekengegevens tussen landen uit te wisselen. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde, heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. De veroordeelde stuurde Marcouch tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar mails waarin hij dreigde de burgemeester met een mes in het hart te steken en het gemeentehuis in brand te steken. Ook dreigde hij bij het ministerie van Volksgezondheid langs te gaan. De man wordt naast bedreiging ook veroordeeld voor opruiing. De veroordeelde is chronisch psychotisch en krijgt daarom geen celstraf. Het moederbedrijf van elektronicazaken Mediamarkt en Saturn, Seaconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. De verkopen stegen in het derde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet kwam uit op zo'n €5,3 miljard. Ook profiteerde het bedrijf van het WK voetbal. Er gingen in die periode veel televisietoestellen over de toonbank. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De hoogste commandant van de NAVO heeft met de Poolse legerleiding een gesprek gehad. Volgens een woordvoerder hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Nieuwschot weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is nog wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Op het sportpark in Handel kan jong en oud zich vanaf maandag 10 augustus uitleven op een pumptrack. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Het is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark en is geschikt voor crossfietsen, BMX, mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inlineskates, longboards en skateboards. Door de juiste beweging wordt snelheid verkregen. De opening door wethouder Hanneke Koppers is om 9 uur. Vanaf 9:30 kan de pumptrack door iedereen gebruikt worden. Er is begeleiding van de Pump Factory en Davy Sanders. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de derde keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperatuur loopt in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
3: Martin Huibers.

De Rolling Stones en Highwire, een van de weinige politiek beladen songs die ze hadden. Het gaat allemaal over we sell them missiles and we sell them tanks. We give them credits and you call the bank. Ja, we gaan ze jarenlang bewapenen, financieren en ondersteunen om ze vervolgens weer omver te werpen wanneer het misgaat. En een goedemiddag, welkom in Oorzeg in de middag deel 2 met John Mayer en de Heartbreak Warfare.

Somber met de plaat die maar liefst 38 weken in de hitparade heeft gestaan de afgelopen jaar. En dat is nog niet eens ter einde. 12 to 12, zo heette dat. En we hadden John Mayer met The Heartbreak Warfare. En natuurlijk de Rolling Stones uit 91 met het nummer High Wire. Op overzeg 9-2-0, Melissa Etheridge. She must be crazy for me. Yeah.

Cheap Trick, de band die wereldberoemd werd met de nummer I Want You To Want Me, een live single nog wel. En deze heette Surrender. En we hadden Phil Common, een man uit Zwitserland, met het nummer Moonshine Still. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd, Chicago, Transit Authority en Wishing You Were Here.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde, heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. Het moederbedrijf van elektronicazaken Mediamarkt en Saturn, Seaconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: accent afkomstig uit het land waar normaal gesproken niet zoveel popmuziek vandaan kwam. Uit Roemenië en de nummer heette Kylie. Afgelopen zondag werd onze Max nog tweede. Maar die bedoelt Paolo Conte waarschijnlijk niet.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Met de voortops gingen we terug naar 1966. Standing in the Shadows of Love. Geschreven door het drietal van Motown, Holland, Dojo en Holland. En we hadden Paola Conte uit Italië met Max. Gary Shearston op OSR. I get a kick out of you. I get

Iedereen wist de dansvloer wel te vinden in de tijd toen Snap gedraaid werd en Oops Upside Your Head. En we hadden Gary Shearston ervoor met I Get a Kick Out of You. Overzeg 920 met muziek uit de hipraders van dit ogenblik. Sam Felder en Olivia Dean en Rhyme Me In.

En we komen ze deze week tegen op nummer 26 in de top 40. Sam Felder en Olivia Dean en Rai Mien. We gaan zo meteen naar de nieuwsberichten van 5 uur. En het streeknieuws, maar voor die tijd. Keep on rocking in the free world. En die wordt steeds kleiner. Hier is Neil Young.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. In hoge beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Een getuige heeft verklaard dat de verdachte samen met iemand Zwakke heeft gedood in de kelder van het restaurant van zijn vader. Maar die verklaring is van horen zeggen, zegt de rechtbank. In 1990 werd de zaak tegen de verdachte geseponeerd en in 2022 weer opgepakt. Het lichaam van Zwakke is nooit gevonden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Als dat klopt, is het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat zo'n raket werd ingezet. Het Russische leger gebruikte al eerder Noord-Koreaanse ballistische korte afstandsraketten tegen Oekraïne. De laatste keer zou dat op 8 augustus vorig jaar gebeurd zijn. Een van de bronnen zegt dat het erop lijkt dat Rusland over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen wisselen wolken, zon en af en toe een bui elkaar af. Bij een noordelijke wind wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is toch wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Wie op vakantie gaat, wordt verzocht om de PNW-zak niet dagen van tevoren aan de straat te zetten of op te hangen. Een PNW-zak die lang buiten staat of hangt, kan openscheuren, wegwaaien of door vogels worden opengemaakt. Zo belandt er afval op de straat en ontstaat er overlast. Vraag een buur, vriend of familielid om de zak de avond voor de inzameling buiten te zetten of op te hangen. De Tour der Ongeschoren Benen Classic wordt op zondag 6 september voor de 10e keer gehouden. Deze ludieke 109 kilometer lange tocht voert vanuit Lierop langs 9 gemeenten en heeft een rustplaats in Mariehout, het dorp waar Guus Meeuwis is geboren. Aan de start stonden de afgelopen jaren bekende wielernamen en artiesten. De deelnemers worden begeleid door ervaren motorrijders en een groot aantal materiaalwagens in retro-stijl. De eerste editie in 2016 werd georganiseerd door Bureau van Hork en Guus Meeuwis. En de jaren daarna vonden steeds meer BN'ers hun weg naar de startplaats. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.

Ja, en op al die dagen dat de temperaturen boven de 30 graden uitkomen, dan komt deze plaat weer bovendrijven. Kaoma. En het was gezongen in het Portugees. Later werd de groep eigenlijk wel beschuldigd van een beetje plagiaat, wat ze ook wel hebben verloren. Maar het was wel een wereldhit in de tijd. Lambada en Kaoma. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag. Op deze bloedhete donderdagmiddag. De laatste donderdag van de maand juli. Met Rolls Royce en Love. Don't live here anymore.

Ja, die nieuwsgierigheid van de kat, dat werd de ondergang. Curiosity, kill the cat en the name and number. En van de Rolls Royce met Love Don't Live Here Anymore. De dames Anne en Nancy Wilson in Heart. En ze zijn alone.

de heerlijke zomerse klanken van Enrique Iglesias samen met Sean Paul en Bailando. En we hadden de spiksplinter nieuwe single van Nothing But Thieves met Evolution. 30 juli, de dag van de vriendschap, uitgeroepen door de VN. En wat langer geleden, op 15 april 1912, zonk de Titanic. Hij ging tegen den ijsberg aanleunen. Dat ging niet. Celine Dion met het nummer uit de Titanic. My Heart Will Go On.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. In hoger beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Een van de weinige platen die niet helemaal doorbraken. 1992 van Saumur. En de plaat was eigenlijk een terugkeren naar de basis. Herinneringen aan de kindertijd en het verlangen naar de onschuld van vroeger. Het nummer is geschreven als een brief aan zijn jongere zelf, zegt hij dan ook. Sophie B. Hawkins op OZ 920. Hier is Right Beside You.

De groep Kincaid was het project van John Carter. De groep heeft eigenlijk nooit bestaan. John Kincaid, want zo noemde hij zichzelf, speelde alle instrumenten en zong de plaat ook in. En de optredens, die waren alleen voor John Kincaid. En we hadden daarvoor Foreigner met Waiting for a Girl Like You. En tot zover OSR in de middag, straks na 6 uur. Dan start het programma De Avond Door met Tom Holland, Kees Verkooy, Peter Boer en Petro Leenders. Ik wens je een heel prettige avond en graag tot morgenmiddag. Tot slot hebben we nog Michael.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moet daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat dat komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Voor een kleinschalig woonproject in Boekelen is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. De DOP in Boekel heeft in 2025 tegen het beeldkwaliteitsplan van Boekels Ven gestemd omdat een groot vakantiepark volgens hen niet past. Ondanks eerdere bezwaren respecteerde de DOP het democratisch besluit van de gemeenteraad. Ze zien ook kansen voor natuurontwikkeling in het gebied. Cruciaal voor hun steun is dat Boekels Ven iets oplevert voor inwoners, vooral voor mensen met een kleinere beurs. De DOP vroeg daarom de wethouder te onderzoeken of gratis toegang tot het enige openbare zwemwater mogelijk is. De DOP had het liever anders gezien, maar nemen nu hun verantwoordelijkheid nu er een eerder besluit ligt. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdelijk geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Nou, als je het over discocruisers hebt, dan heb je het over deze plaat. Sylvester en Patrick Cowley, begin van de jaren 80. En dat heette Do You Wanna Funk. En zo begonnen wij deze donderdagavond. Welkom tot aan 10 uur de avond door. Lekkere muziek, straks rond 6:30 tijd voor ons eendagsvlieg. En nu eerst er eentje uit de jaren 60. De band The Marmalade. De plaat kwam 2 keer uit, werd geen hit in de top 40. Nummer heet The Lovin' Things.

Hij zat in de band Outsiders en die maakte hele andere muziek als dit. Wally Tax, de zanger met Wish Wonderful in van zijn solo hits uit de jaren 70. En daarvoor de Marmalade en de Lovin' Things. Nieuwe muziek komt eraan, maar nu eerst Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi.

My Body Isn't Ready. Dat was een nieuwe zinger van Somborg. En daarvoor hadden wij Henk Westbroek en Zelfs Je Naam Is Mooi. Zes decennia popmuziek, 24 uur per dag. En dan hoor je van die leuke vergeten klassiekers hier bij OSL 29. Zoals deze bijvoorbeeld van de band China Crisis. Die ken je natuurlijk wel van Wishful Thinking. Maar ze hadden nog veel meer andere leuke platen die het nooit gehaald hebben in de top 40. Hier is Black Man Ray, zometeen Laura Jansen. En dan gaan we over naar onze eendagsvlieg, onze One Hit Wonder.

zeg dat wel. Het Wicked World van Laura Jansen brengt ons onze indagslied voor vandaag. 1977, de Engelse Mr. Big, want je hebt ook een Amerikaanse Mr. Big. Nummer heet Romeo 1977, goed voor nummer 27 in de top 40. Mm.

0: The Bellamy Brothers uit 76 met Let Your Love Flow. Dat was een debuutsingel destijds en daarvoor hadden we The Cream en I Feel Free. Een beetje popmuziek en een beetje country, je gooit dat door elkaar en wat krijg je dan? Inderdaad, Shania Twain.
1: Let's go, girls.

Dat was goed voor twee hits in de top 40 deze. Simon Webb jorden met No Worries. En daarvoor hadden we Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Zometeen 7 uur, dan komt het nieuws. Daarna krijgen we Kees van Gooi met het volgende uur van de avond door. We hebben nog Bob Marley in the Waiters. Maar nu eerst de nieuwe van Martin Garrix en U2.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Op zondag 30 augustus vindt de 7 dorpentocht plaats in Geemert Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Geemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12 uur. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet mee zal vallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. Op de parkeerplaats aan de Nieuwe Erve 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4 uur vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Voor een kleinschalig woonproject in Boekel is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.

Dat is echt van die muziek waar je een beetje relaxed en ontspannen van wordt. Alleen, ik heb altijd een beetje moeite met de naam van de band. The Doctor's Bassett Original Savannah Band. Ja, je moet er maar op komen. Ik zou het afgekort hebben. Maar goed, ja, wie ben ik? Jawel, welkom. Dit is deel 2 van De Avond door de Pozen 920. En leuk dat je erbij bent trouwens.

Een Franse vakantieganger in Singapore heeft al voor een hele vreemde actie een behoorlijke boete gekregen. Wat deed hij nou? Nou, hij had een filmpje opgenomen en nam een rietje uit een sinaasappelautomaat. En daar likte hij aan en stopte dat rietje weer terug in die automaat. Nou, dat werd toevallig gefilmd, opgepakt en een boete van omgerekend maar liefst 400.

0: van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OSR 920.
2: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2. In the

We moeten nog even een klein beetje geduld hebben, maar hij komt eraan. Een remake van Rubber Soul, dat album van de Beatles, wat ze eigenlijk opnamen na dat opmerkelijke grote stadionconcert. 55.000 mensen waren daar aanwezig. En het album hebben ze in 4 weken opgenomen. Kun je nagaan, baanbrekend album was dat.

Dan zeg maar, zie ik waar je meteen heel vrolijk van wordt. Onthoud je naam, Zepdaad. Ze zijn in 1985 opgericht en maken hele leuke muziek. Ze komen uit Frankrijk en ik zou zeker aanraden, je moet eens een paar keer een cd van hun pakken en opzetten, want het is echt hele leuke muziek. Het is heel wat anders. Het is de nieuwste van Benson Boone. The Time of My Life.

Met deze leuke van Steelers Wheel alweer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En kon je niet slapen? Ook nog een mooie nacht voor Hoogemeren. En wat mij betreft, morgen dezelfde tijd, dezelfde zender.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschept of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt, dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger en het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In twee mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Met deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Laarbeek als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. Op zondag 30 augustus vindt de Zeven Dorpentocht plaats in Geemert Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle zeven kernen van de gemeente Geemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen stellen tussen 10 en 12 uur. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet mee zal vallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4 uur vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Alicia Dixon, ja. The boy does nothing. Ja, dat is niet voor Peter, maar hij staat niet in de file ergens, dus ik val even voor hem vanavond. Doe ik graag. Hier is Gary Fain en Aquarius. Sterkte, Pete.

zwoele stem van de mandolier hier op OSN 920. Follow me, zo heette dat. En George McRae, wie kent hem niet? I Can Leave You Alone, zo heette dat. En hier is Gary Moore, even gitaar erbij. Even wakker worden, heerlijk op deze avond. Hier is Oh Pretty Woman.

naar de gitaren moeten we er ook een klein beetje bij komen hier op OZZK. Leo Sayer, More Than I Can Say. Jazeker. Even terug in de tijd. Straks Nena en Kim Wild, maar eerst de

Shepherd en Coming Home. En ik hoop dat hij wel thuis is inmiddels, onze Peter. Ja, hij stond in de file, dus ik vervang hem vandaag even. Ja, Nick, Nena en Kim Waard, die hoorden ook nog. Any place, anywhere, anytime. En hier op overzicht nu de Fortunes met die hele mooie. Here comes that rainy day feeling again. En we hadden het vandaag, jazeker, klein beetje water uit de lucht. Here comes

Global Limited, No Limit voor deze Revelation Time. South Africa, zo hoorde jij hier op OWZR. Even terug in de tijd met de Police. Can't Stand Losing You, hier op OWZR 920.

Dark Knight, Mama Told Me Not To Come, zo heette deze. En Hot Chocolate was erbij, So You Win Again. En ik zeg graag tot het volgende uurtje, dan ben ik er weer. En morgen is er Peter gewoon weer, hoor. Niks te klagen, nee.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt, dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger en het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdelijk geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Bij deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2... Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Laarbeek als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. Op zondag 30 augustus vindt de Zeven Dorpentocht plaats in Geemert Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Geemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12 uur. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet mee zal vallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Gilbert O'Sullivan. Ja, Underneath the Blanket Go, zo heette deze hele mooie hit. En Phil Collins hoorde je ook. Can't Stop Loving You hier op OSN 920. En we gaan even Sally Carr nog een keer visualiseren op het podium. Met the middle of the road. En hier is Tweedledee.

Inderdaad, Madonna. Ja, ze zongen weer over. Climby Fisher, Love Changes, die hoorde je ook. En we gaan er een draaien van Creedence Clearwater Revival. I Heard It Through the Grapevine. Door meerdere artiesten ja, uitgebracht eigenlijk. Hè? Maar ik vind dat we altijd wel iets meer hebben dan de anderen.

ですよ。

Stephanie Mills. De 80's, daar had ze een hit mee. The Madison Song, zo heette dat. En Sister Sisters hoorde je ook. I Don't Feel Like Dancing. Moet je dat ook niet doen natuurlijk. Straks muziek van Mutt, maar eerst John Paul Young.

The Box Tops en The Letter en Sash hoorde je. I Feel Lonely en die hele mooie 70s. Muziek van Matt, Tiger Feet, zo heette dat, ja. Dan met deze van de Eagles, nummer heet Witchy Woman. Ik wens je straks na 10 uur heel veel plezier met Voor de Nacht Begint. Samen met Berend. Graag tot morgen, dag!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Baken op Omroep Beeldrand. De DOP in Boekel heeft in 2025 tegen het beeldkwaliteitsplan van Boekels Ven gestemd, omdat een groot vakantiepark volgens hen niet past. Ondanks eerdere bezwaren respecteerde de DOP het democratisch besluit van de gemeenteraad. Ze zien ook kansen voor natuurontwikkeling in het gebied. Cruciaal voor hun steun is dat Boekels Ven iets oplevert voor inwoners, vooral voor mensen met een kleinere beurs. De DOP vroeg daarom de wethouder te onderzoeken of gratis toegang tot het enige openbare zwemwater mogelijk is. De DOP had het liever anders gezien, maar nemen nu hun verantwoordelijkheid nu er een eerder besluit ligt. Op zondag 30 augustus vindt de 7 Dorpentocht plaats in Geemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Geemert, Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen stellen tussen 10 en 12 uur. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet mee zal vallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verken op een sportieve manier de prachtige omgeving. Voor een kleinschalig woonproject in Boekel is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Zo, die gingen we even stevig van start met deze van Bruce Springsteen en Born to Run. Hey, een bijzondere goede avond. Dit is voor de nacht begint. Lekkere liedjes hebben we klaarstaan, 6 albumtracks, maar ook de Teskey Brothers. Sterker nog, hier zijn ze. Paint My Heart.

Muziek van Bad English en Time Stood Still. De eerste albumtrack is er eentje van dat album Collecten. 1980 komt het. Over wie hebben we het? Robert Palmer. Hier is Every Kind of People.

0: Muziek van de Three to Keys, Dirty Old Man. Tijd voor album van de week. De track die we gaan draaien, die heet All Around Me. Het album is getiteld Change of Plans. Uitvoerende artiesten 49 Winchester. Nieuw album.
1: Album van de week.

Johnny Cash, een van zijn meest bekende nummers die hij maakte. A Thing Called Love, laatste albumtrack voor dit uur, wordt er eentje van George Thorogood en de Destroyers. Six Days on the Road, het album heet Boogie People uit 1991.

De nieuwe Lost Frequencies, Live It All en wat ook nog even Alanis Morissette en Ironic. Goed, we gaan langzaam op naar het Radio Nieuws Regio Break. En daarna nog een deeltje van deze show voor de nacht begint. Ik laat je in ieder geval deze nog even horen. Together in Electric Dreams, George Moroder en Phil Oakey.

0: Ring a ding a ding dong song. OSR.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Zomerse temperaturen zorgen ervoor dat we meer water drinken dan normaal. Juist nu is het goed om stil te staan bij een situatie waarin er tijdig geen drinkwater uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing. Met een kleine voorraad drinkwater in huis bent u beter voorbereid. Het advies is dan ook om voor minimaal 3 dagen 3 liter drinkwater per persoon in huis te nemen. Een goede voorbereiding kost weinig moeite, maar een groot verschil kan het maken als er onverwacht iets gebeurt. Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties en het samenstellen van een noodpakket lees je op denkvooruit.nl. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Met deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Laarbeek als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Voor de nacht begint.
6: Berend Koenders

Muziek van de Love of 42, een paar jaar geleden waren ze nog in Nederland. To Be With You, daarmee zijn ze ook in mijn radioprogramma. Nou ja, niet zichtelijk, maar alleen met het geluid. Hey, welkom deel 2. Dit is Voor de Nacht Begint. Jewels, Life's Been Good.

Muziek van Bruno Mars, nieuwe single I Just Might. We gaan naar een plaatje wat een beetje moeilijker digitaal was aan te komen. Tenminste in de hogere kwaliteit. En dan staat hij zomaar op een verzameld cd'tje van jaren geleden. Hier is Peter Gushlin. Met het nummer Peace, terug te vinden op de Lovebox, volume 1.

Veronica van Toorzer, 920. Dan draaiden we Tony Braxton, Read Again. Nou, wederom een albumtrack. In dit geval van Sarah Brightman. Het album heet Eden, komt uit 1998. Hier is Dust in the Wind. Inderdaad, die kennen we als dikke hit van Kansas.

Muziek van de Culture Club en Move, Move, Move Away. Waar gaan we dan naartoe? Nee, niet zo ver weg. Want we blijven nog even in de studio zitten. Want we moeten even nog door met de show. Dat is die Springfield. Hier is Son of a Preacher Man.

Muziek van Veldhuis en Kemper en ik wou dat ik jou was en ik ben vergeten te kijken of de maan er is. Want als de maan er is, dan moeten we een dansje doen. Nou, dat doen we met een werkje van Van Morrison, terug te vinden op het album The Best of Van Morrison uit 1990. Moondance.

Muziek van Maren Morris en Circles Around This Town. Ook nog een geweldig plaatje van Shawn Mendes, In My Blood. Hey, dat was het voor vandaag. Dank voor luisteren, graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Baker op Omroep Peelrand. De DOP in Boekel heeft in 2025 tegen het beeldkwaliteitsplan van Boekels Ven gestemd, omdat een groot vakantiepark volgens hen niet past. Ondanks eerdere bezwaren respecteerde de DOP het democratisch besluit van de gemeenteraad. Ze zien ook kansen voor natuurontwikkeling in het gebied. Cruciaal voor hun steun is dat Boekels Ven iets oplevert voor inwoners, vooral voor mensen met een kleinere beurs. De DOP vroeg daarom de wethouder te onderzoeken of gratis toegang tot het enige openbare zwemwater mogelijk is. De DOP had het liever anders gezien, maar nemen nu hun verantwoordelijkheid nu er een eerder besluit ligt. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Op de parkeerplaats aan de Nieuwe Erve 5 in Mariehout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. Voor een kleinschalig woonproject in Boekel is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Voor een kleinschalig woonproject in Boekelen is men op zoek naar geïnteresseerden. Het project biedt ruimte voor 6 compacte woningen met 3 woningen van 60 vierkante meter en 3 woningen van 80 vierkante meter. Hier krijgt het traditionele woonerf een eigentijdse invulling. De woningen worden voornamelijk zorgvuldig ingepast in een groene omgeving met een opzet die is geïnspireerd op een boerenterrein met een erf. De collectieve buitenruimte vormt het hart van het project. Op de parkeerplaats aan de nieuwe Erven 5 in Mariahout staat al langere tijd een motorfiets met zijspan geparkeerd. Dit voertuig, dat indruk wekt al enige tijd ongebruikt te zijn, verkeert in een opvallend slechte staat van onderhoud. De banden zijn zacht en bovendien blijkt de motor niet verzekerd te zijn, wat is niet te toegestaan op de openbare weg en op een parkeerplaats. De lokale autoriteiten doen nu een dringend beroep op de eigenaar van de motor met zijspan om deze weg te halen. Gebeurt dit niet, dan zal het voertuig in de week 32 worden verwijderd. De wet Veilige Jaarwisseling treedt op 1 augustus in werking. Met deze wet komt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk in de categorie F2. Dat betekent dat de verkoop, het bezit en het afsteken van dit vuurwerk alleen nog is toegestaan voor personen met gespecialiseerde kennis. Burgemeesters krijgen een nieuwe bevoegdheid hierin. Ze kunnen namelijk onder voorwaarden ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor een vuurwerkshow. Volgens het VNG laat Labik als gemeente weten open te staan voor initiatieven. Een handreiking met een afwegingskader ondersteunt gemeenten bij zo'n besluit. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie is van groot belang voor het onderzoek. Elke tip helpt de politie bij het oplossen van deze zaak. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

If the sky

0: Hiomingen, Marko Musato, Edwin Sykot.
1: OSR. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. De DOP in Boekel heeft in 2025 tegen het beeldkwaliteitsplan van Boekels Ven gestemd, omdat een groot vakantiepark volgens hen niet past. Ondanks eerdere bezwaren respecteerde de DOP het democratisch besluit van de gemeenteraad. Ze zien ook kansen voor natuurontwikkeling in het gebied. Cruciaal voor hun steun is dat Boekels Ven iets oplevert voor inwoners, vooral voor mensen met een kleinere beurs. De DOP vroeg daarom de wethouder te onderzoeken of gratis toegang tot het enige openbare zwemwater mogelijk is. De DOP had het liever anders gezien, maar nemen nu hun verantwoordelijkheid nu er een eerder besluit ligt. De politie doet een dringende getuigenoproep naar een openlijke geweldpleging in Bakel. Op zondag 12 juli in de nacht tussen 3:15 en 4:00 vond het incident plaats aan de Van der Poelstraat. Heeft u het gezien of beschikt u over camerabeelden, meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Uw informatie